0: Takvot i se svi da odmaraši da.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.

0: Tako ti se svidao danas i da.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.